0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalsters van FC Twente hebben de KNVB-beker veroverd na een ongekend spannende en opmerkelijke ontknoping. In de finale tegen landskampioen PSV trokken de Enschedeërs aan het langste eind na een strafschoppenreeks die de boeken in zal gaan als bijzonder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging hielden de twee absolute topteams van het Nederlandse vrouwenvoetbal elkaar perfect in evenwicht. Nadat er na 120 minuten nog altijd niet was gescoord, moesten penalties dus de beslissing brengen. En wat volgde was een zenuwslopende serie, waarin de spanning toesloeg bij de speelsters. Beide ploegen misten achter elkaar de meest cruciale strafschoppen, waardoor de reeks ongewoon lang dreef op missers en knappe reddingen van de keepsters. Uiteindelijk won Twente deze penaltyreeks. In het kamp van de Tukkers heerste na afloop pure ontlading over het winnen van de dennenappel. De speelsters gaven toe dat de penaltyreeks een mentale uitputtingsslag was, maar dat de vreugde er zeker niet minder om is. Aan de andere kant, bij PSV was de teleurstelling groot. Ze grepen net naast de dubbel. En met de bekerwinst sluit FC Twente het seizoen in stijl af en nemen de vrouwen revanche voor de misgelopen landstitel in de competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportieve toekomst van Estefana Polman bij haar Deense club Rapid Boekarest hangt aan een zijden draadje. Ervaren Nederlandse handbalster lijkt op weg naar de uitgang na een reeks interne conflicten en een sportieve disciplinering door de clubleiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Polman is door de trainer voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet na een felle discussie tijdens een recente wedstrijd. Sindsdien moet de opbouwspeelster toekijken vanaf de tribune, wat door volgers in de handbalwereld wordt gezien als een enorme vernedering voor een speelster van haar kaliber. Bronnen rondom de club melden dat de relatie tussen de Nederlandse vedette en de technische staf onherstelbaar is beschadigd. Een terugkeer binnen de lijnen lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook uitgesloten. In de handbalwereld wordt met ongeloof gereageerd op de harde aanpak van de club. Analisten benadrukken dat Polman jarenlang het gezicht is geweest van het Nederlandse handbal en dit troosteloze scenario niet verdient. Haar management heeft laten weten dat er momenteel achter de schermen wordt gezocht naar een oplossing waarbij een ontbinding van het contract de meest logische stap lijkt. Terwijl het team zich opmaakt voor de finale van de competitie, moet de handbalster vrezen dat haar buitenlandse avontuur op een dieptepunt eindigt.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging. Tussen Maastricht Airport en Eurmond staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt na 4 seizoenen een einde aan het tijdperk van Robert Lewandowski bij FC Barcelona. Hij heeft bekendgemaakt dat hij de Spaanse topclub gaat verlaten, omdat Lewandowski zijn missie in Catalonië als voltooid beschouwt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn periode in Spanje. Tijdens zijn verblijf wist hij met de club onder andere de landstitel te veroveren en bleef hij een van de meest trefzekere aanvallers in de competitie. Lewandowski zelf laat weten dat het winnen van die prijs het hoofddoel was en dat hij destijds daarvoor de overstap vanuit Duitsland gemaakt heeft. Nu die doelstellingen zijn behaald, voelt het voor hem als het juiste moment om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Vanuit de clubleiding wordt er met veel respect gereageerd op het besluit van de spits. De directie roemt zijn professionaliteit en de leidende rol die hij de afgelopen jaren binnen de jonge selectie heeft vervuld. Barcelona moet nu de transfermarkt op om de leegte die de Poolse aanvaller achterlaat in de voorhoede op te vullen. Lewandowski zelf zal niet stoppen. Er wordt aan hem getrokken vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse competitie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse atletiekwereld heeft er een spectaculair hoogtepunt bij. Kogelstootster Jessica Schilder heeft tijdens een wedstrijd haar eigen nationale record verpulverd met een fabelachtige afstand van 21 meter en 9 centimeter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze buitengewone prestatie nestelt de sportvrouw zich direct in de absolute wereldtop van de atletiekgeschiedenis. Ze is pas de eerste Nederlandse vrouw die de magische grens van 21 meter weet te passeren. Toeschouwers en analisten reageerden allemaal met ongeloof toen de kogel ver voorbij haar oude record neerkwam. Het geeft aan dat de atleet in topvorm verkeert en dat de opbouw naar de grote toernooien vlekkeloos verloopt. Schilder liet na afloop weten dat ze zelf ook sprakeloos was door de perfecte timing van de stoot. Haar focus ligt al langer op het verfijnen van de techniek en dat werpt nu dus duidelijk zijn vruchten af. Haar concurrenten in het internationale circuit zijn gewaarschuwd wat met deze afstand doet de Nederlandse direct mee om de allerhoogste podiumplaatsen. Atletiekbond spreekt van een mijlpaal die de sport in Nederland een enorme stimulans zal geven. En de komende periode staat voor Schilder in het teken van vasthouden van vorm om ook op het mondiale podium toe te kunnen slaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een opmerkelijk moment op het Masters-toernooi van Rome heeft geleid tot een tijdelijke staking van een tenniswedstrijd. Dikke rookwolken trokken over de tennisbanen nadat fans van voetbalclub Inter de landstitel vierden in de buurt van het sportcomplex. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een partij op een van de bijbanen. Supporters van de kerstverse Italiaanse voetbalkampioen staken vlak buiten het stadion fakkels en rookbommen af om het kampioenschap te vieren. Maar door de wind dreef de dichte gekleurde rook al snel over de tribunes en het gravel. Scheidsrechter zag zich hierdoor genoodzaakt om het spel stil te leggen, omdat het zicht voor de tennissers en de lijnrechters volledig was verdwenen. Spelers reageerden gelukkig gelaten op de onverwachte onderbreking en zochten tijdelijk de bankjes op om te wachten tot de lucht letterlijk geklaard was. Na een korte pauze van enkele minuten was de rook grotendeels opgetrokken, waarna de wedstrijd zonder verdere problemen kon worden hervat. De organisatie van het tennistoernooi liet na afloop weten dat de veiligheid van de sporters en het publiek geen moment in gevaar is geweest. Wel zorgde de voetbalgekte voor een uniek en ietwat bizar decor op het anders zo rustige.
0: Grand Prix Radio is jouw.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahima Falai stopt na amper een half jaar alweer als assistenttrainer bij PSV. Hij is besloten zijn contract in Eindhoven in te leveren, omdat de samenwerking niet heeft gebracht wat hij ervan had verwacht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oud-international keerde met veel enthousiasme terug bij de club waar hij als speler zijn grootste successen vierde. Hij zou daar onder meer de talenten van de toekomst gaan begeleiden. Maar nu laat hij weten dat hij zich het avontuur op het trainingsveld heel anders had voorgesteld. Hoewel de intenties van beide kanten goed waren, bleek de dagelijkse praktijk en de invulling van zijn rol niet aan te sluiten bij zijn persoonlijke ambities. Vanuit de clubleiding van de Eindhovenaren wordt het snelle vertrek betreurd, maar er wordt ook begrip getoond voor de eerlijkheid van de oudspeler. De directie van PSV benadrukt dat de deur voor het clubicoon in de toekomst altijd open blijft staan voor andere functies binnen de organisatie. Voor PSV betekent de beslissing dat ze op zoek moeten naar een nieuwe assistent voor Peter Bos. En Aflaai zelf gaat zich de komende periode weer volledig richten op zijn werkzaamheden als voetbalanalist op de televisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging. Tussen Maastricht Airport en Eurmond staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalsters van SC Twente hebben de KNVB-beker veroverd na een ongekend spannende en opmerkelijke ontknoping. In de finale tegen landskampioen PSV trokken de Enschedeërs aan het langste eind na een strafschoppenreeks die de boeken in zal gaan als bijzonder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging hielden de twee absolute topteams van het Nederlandse vrouwenvoetbal elkaar perfect in evenwicht. Nadat er na 120 minuten nog altijd niet was gescoord, moesten penalties dus de beslissing brengen. En wat volgde was een zenuwslopende serie, waarin de spanning toesloeg bij de speelsters. Beide ploegen misten achter elkaar de meest cruciale strafschoppen, waardoor de reeks ongewoon lang dreef op missers en knappe reddingen van de keepsters. Uiteindelijk won Twente deze penaltyreeks. In het kamp van de Tukkers heerste na afloop pure ontlading over het winnen van de dennenappel. De speelsters gaven toe dat de penaltyreeks een mentale uitputtingsslag was, maar dat de vreugde er zeker niet minder om is. Aan de andere kant, bij PSV was de teleurstelling groot. Ze grepen net naast de dubbel. En met de bekerwinst sluit FC Twente het seizoen in stijl af en nemen de vrouwen revanche voor de misgelopen landstitel in de competitie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige, sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel over 7 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp 9. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 5 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht ook 5. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. De N59, Burgaamsteden richting het Hellegatsplein, is voorlopig dicht tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via uitwijkroute 21.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportieve toekomst van Estefana Polman bij haar Deense club Rapid Boekarest hangt aan een zijden draadje. Ervaren Nederlandse handbalster lijkt op weg naar de uitgang na een reeks interne conflicten en een sportieve disciplinering door de clubleiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Polman is door de trainer voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet na een felle discussie tijdens een recente wedstrijd. Sindsdien moet de opbouwspeelster toekijken vanaf de tribune, wat door volgers in de handbalwereld wordt gezien als een enorme vernedering voor een speelster van haar kaliber. Bronnen rondom de club melden dat de relatie tussen de Nederlandse vedette en de technische staf onherstelbaar is beschadigd. Een terugkeer binnen de lijnen lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook uitgesloten. In de handbalwereld wordt met ongeloof gereageerd op de harde aanpak van de club. Analisten benadrukken dat Polman jarenlang het gezicht is geweest van het Nederlandse handbal en dit troosteloze scenario niet verdient. Haar management heeft laten weten dat er momenteel achter de schermen wordt gezocht naar een oplossing waarbij een ontbinding van het contract de meest logische stap lijkt. Terwijl het team zich opmaakt voor de finale van de competitie, moet de handbalster vrezen dat haar buitenlandse avontuur op een dieptepunt eindigt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. De twee langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel, 6 kilometer. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt na 4 seizoenen een einde aan het tijdperk van Robert Lewandowski bij FC Barcelona. Hij heeft bekendgemaakt dat hij de Spaanse topclub gaat verlaten, omdat Lewandowski zijn missie in Catalonië als voltooid beschouwt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn periode in Spanje. Tijdens zijn verblijf wist hij met de club onder andere de landstitel te veroveren en bleef hij een van de meest trefzekere aanvallers in de competitie. Lewandowski zelf laat weten dat het winnen van die prijs het hoofddoel was en dat hij destijds daarvoor de overstap vanuit Duitsland gemaakt heeft. Nu die doelstellingen zijn behaald, voelt het voor hem als het juiste moment om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Vanuit de clubleiding wordt er met veel respect gereageerd op het besluit van de spits. De directie roemt zijn professionaliteit en de leidende rol die hij de afgelopen jaren binnen de jonge selectie heeft vervuld. Barcelona moet nu de transfermarkt op om de leegte die de Poolse aanvaller achterlaat in de voorhoede op te vullen. Lewandowski zelf zal niet stoppen. Er wordt aan hem getrokken vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bereidt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Meteren 8 kilometer. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Raapstein over 11 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse atletiekwereld heeft er een spectaculair hoogtepunt bij. Kogelstootster Jessica Schilder heeft tijdens een wedstrijd haar eigen nationale record verpulverd met een fabelachtige afstand van 21 meter en 9 centimeter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze buitengewone prestatie nestelt de sportvrouw zich direct in de absolute wereldtop van de atletiekgeschiedenis. Ze is pas de eerste Nederlandse vrouw die de magische grens van 21 meter weet te passeren. Toeschouwers en analisten reageerden allemaal met ongeloof toen de kogel ver voorbij haar oude record neerkwam. Het geeft aan dat de atleet in topvorm verkeert en dat de opbouw naar de grote toernooien vlekkeloos verloopt. Schilder liet na afloop weten dat ze zelf ook sprakeloos was door de perfecte de timing van de stoot. Haar focus ligt al langer op het verfijnen van de techniek en dat werpt nu dus duidelijk zijn vruchten af. Haar concurrenten in het internationale circuit zijn gewaarschuwd, want met deze afstand doet de Nederlandse direct mee om de allerhoogste podiumplaatsen. Atletiekbond spreekt van een mijlpaal die de sport in Nederland een enorme stimulans zal geven. En de komende periode staat voor Schilder in het teken van vasthouden van vorm om ook op het mondiale podium toe te kunnen slaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en Knoop Everdingen 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 7 kilometer met een kwartier op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingswad-Giessendam 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 5 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijk moment op het Masters-toernooi van Rome heeft geleid tot een tijdelijke staking van een tenniswedstrijd. Dikke rookwolken trokken over de tennisbanen nadat fans van voetbalclub Inter de landstitel vierden in de buurt van het sportcomplex. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een partij op een van de bijbanen. Supporters van de kerstverse Italiaanse voetbalkampioen staken vlak buiten het stadion fakkels en rookbommen af om het kampioenschap te vieren. Maar door de wind dreef de dichte gekleurde rook al snel over de tribunes en het gravel. Scheidsrechter zag zich hierdoor genoodzaakt om het spel stil te leggen, omdat het zicht voor de tennissers en de lijnrechters volledig was verdwenen. Spelers reageerden gelukkig gelaten op de onverwachte onderbreking en zochten tijdelijk de bankjes op om te wachten tot de lucht letterlijk geklaard was. Na een korte pauze van enkele minuten was de rook grotendeels opgetrokken, waarna de wedstrijd zonder verdere problemen kon worden hervat. De organisatie van het tennistoernooi liet na afloop weten dat de veiligheid van de sporters en het publiek geen moment in gevaar is geweest. Wel zorgde de voetbalgekte voor een uniek en iets wat bizar decor op het anders zo rustige.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan nog in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam 10 kilometer file met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is daar één rijstrook dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht 10 kilometer file met daar wel een uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahima Afellay stopt na amper een half jaar alweer als assistenttrainer bij PSV. Hij is besloten zijn contract in Eindhoven in te leveren, omdat de samenwerking niet heeft gebracht wat hij ervan had verwacht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oud-international keerde met veel enthousiasme terug bij de club, waar hij als speler zijn grootste successen vierde. Hij zou daar onder meer de talenten van de toekomst gaan begeleiden. Maar nu laat hij weten dat hij zich het avontuur op het trainingsveld heel anders had voorgesteld. Hoewel de intenties van beide kanten goed waren, bleek de dagelijkse praktijk en de invulling van zijn rol niet aan te sluiten bij zijn persoonlijke ambities. Vanuit de clubleiding van de Eindhovenaren wordt het snelle vertrek betreurd, maar er wordt ook begrip getoond voor de eerlijkheid van de oudspeler. De directie van PSV benadrukt dat de deur voor het clubicoon in de toekomst altijd open blijft staan voor andere functies binnen de organisatie. Voor PSV betekent de beslissing dat ze op zoek moeten naar een nieuwe assistent voor Peter Bos. En Afellay zelf gaat zich de komende periode weer volledig richten op zijn werkzaamheden als voetbalanalist op de televisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een wat langere file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied. 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A7 Heerenveen richting Groningen is helemaal dicht bij Groningen Europa Park door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalsters van SC Twente hebben de KNVB-beker veroverd na een ongekend spannende en opmerkelijke ontknoping. In de finale tegen landskampioen PSV trokken de Enschedeërs aan het langste eind na een strafschoppenreeks die de boeken in zal gaan als bijzonder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging hielden de twee absolute topteams van het Nederlandse vrouwenvoetbal elkaar perfect in evenwicht. Nadat er na 120 minuten nog altijd niet was gescoord, moesten penalties dus de beslissing brengen. En wat volgde was een zenuwslopende serie, waarin de spanning toesloeg bij de speelsters. Beide ploegen misten achter elkaar de meest cruciale strafschoppen, waardoor de reeks ongewoon lang dreef op missers en knappe reddingen van de keepsters. Uiteindelijk won Twente deze penaltyreeks. In het kamp van de Tukkers heerste na afloop pure ontlading over het winnen van de dennenappel. De speelsters gaven toe dat de penaltyreeks een mentale uitputtingsslag was, maar dat de vreugde er zeker niet minder om is. Aan de andere kant, bij PSV was de teleurstelling groot. Ze grepen net naast de dubbel. En met de bekerwinst sluit FC Twente het seizoen in stijl af en nemen de vrouwen revanche voor de misgelopen landstitel in de competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Eiburg en Amstelveen 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige, sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Drop into now. In via the Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Er staat nog wel file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige, sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club, die dit jaar 3 verschillende trainers versleet. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. De sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Opendenau. In via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim €1 miljoen in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van €5 miljoen aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks zijn blessure, met ruim €4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna €3 miljoen op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En na wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat in beide richtingen file bij Den Hoever 4 kilometer met 10 tot 20 minuten vertraging. De brug stond daar even open. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar een kwartier.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een kapotte auto tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 4 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles vanaf 7 naar een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de Brug 5 kilometer file.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürburgring Rings maakt voor Dani Junca-Dea overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junca-Dea moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zege uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junca-Dea benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junca-Dea ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Friesland bij Kornwerderzand 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12, Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. Daar is het oponthoud 10 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment kun je bijna overal goed doorrijden op de Nederlandse wegen. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 3 kilometer met daar een kwartier op onthoud. En op de N31 Leeuwarden richting Drachten bij Drachten 4 kilometer. De vertraging is een kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Middenvelder Rami Serouki keert na de zomer definitief niet meer terug naar Feyenoord. Dat heeft de Algerijns International laten weten. Nu de competitie ten einde loopt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Serouki speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Twente nadat zijn eerdere overstap naar Rotterdam-Zuid niet bracht wat beide partijen ervan hadden gehoopt. Hij werd in 2023 door Feyenoord overgenomen van FC Twente. Middenvelder geeft aan dat hij zich in de Kuip nooit echt thuis of op zijn gemak heeft gevoeld. Het hele plaatje in Rotterdam-Zuid paste simpelweg niet bij hem. In het oosten van het land vond hij dit seizoen het spelplezier en zijn oude vorm weer terug. In 32 competitieduels scoorde hij 3 keer voor de Enschedese club, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep nadat hij 10 jaar geleden vertrok uit de jeugd van Ajax. De breuk hangt mede samen met een moeizame relatie met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens de speler is er geen sprake van ruzie, maar wel van duidelijke meningsverschillen en een ongunstige situatie voor Serouki. Terugkeer naar Rotterdam is voor hem dan ook uitgesloten, hoewel hij er natuurlijk nog wel onder contract staat. Waar de sportieve toekomst van de voetballer wel ligt, is nog onduidelijk. Hij speelde nog nooit in het buitenland en sluit een langer verblijf bij zijn oude liefde FC Twente zeker niet uit. Hij houdt op dit moment alle opties open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de meeste plaatsen in ons land rijdt het prima door. Wat vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club die dit jaar 3 verschillende trainers versleet. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. De sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Country Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 3 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen slecht wegdek. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 10 minuten vertraging vanaf Nieuwegein. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk duurde 10 minuten langer over. En de meeste vertraging vanmiddag nog op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Velsertunnel. De weg is daar dicht. Vertraging een half uur. Omrijden gaat via de Wijkertunnel. Die ligt in de A9.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim €1 miljoen in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van €5 miljoen aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks zijn blessure, met ruim €4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna €3 miljoen op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Een paar files op de A2 Utrecht Den Bosch. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zo doen we al 10 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn met 20 minuten vertraging. A22 Beverwijk-Velsen bij IJmuiden nog 5 minuten vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij Werkendam. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Alfred Zomeren een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 8 kilometer file tot aan knooppunt Leenderheide doe je er een half uur langer over.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batendorp 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen, de meeste files zijn nu rond Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch slecht wegdek bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en het resulteert nu al in 12 kilometer file en een half uur vertraging. Nog meer vertraging in die regio, want op de A27 Almere-Gorkum rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen een kwartiertje vertraging, 6 kilometer file daar. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Assen, 10 minuten vertraging bij Assen-Zuid. En op de A67 Venlo-Eindhoven. De nasleep van een ongeluk op knooppunt Leenderheide nog 4 kilometer file met een kwartier tijdsverlies.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürburgring Rings maakt voor Dani Junqueira overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junqueira moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zege uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junqueira benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junqueira ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar. Kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum vanaf Papendrecht rijdt het langzaam. En 50 minuten op onthouden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. De laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen, de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in de Randstad. En de langste files rond Utrecht. Ruim 400 kilometer bij elkaar. Bij Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file. En ruim een half uur vertraging. Doordat het wegdek daar erg slecht is, is de rechte rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn een kwartier oponthoud. Op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Bij Groningen Europark 6 kilometer file. En een half uur vertraging. Dus de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Door die file op de A2. Voor knooppunt Everdingen ook 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd rijdt het langzaam met ook daar een

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Middenvelder Rami Serouki keert na de zomer definitief niet meer terug naar Feyenoord. Dat heeft de Algerijns International laten weten. Nu de competitie ten einde loopt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Serouki speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Twente nadat zijn eerdere overstap naar Rotterdam-Zuid niet bracht wat beide partijen ervan hadden gehoopt. Hij werd in 2023 door Feyenoord overgenomen van FC Twente. Middenvelder geeft aan dat hij zich in de Kuip nooit echt thuis of op zijn gemak heeft gevoeld. Het hele plaatje in Rotterdam-Zuid paste simpelweg niet bij hem. In het oosten van het land vond hij dit seizoen het spelplezier en zijn oude vorm weer terug. In 32 competitieduels scoorde hij 3 keer voor de Enschedese club, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep nadat hij 10 jaar geleden vertrok uit de jeugd van Ajax. De breuk hangt mede samen met een moeizame relatie met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens de speler is er geen sprake van ruzie, maar wel van duidelijke meningsverschillen en een ongunstige situatie voor Serouki. Terugkeer naar Rotterdam is voor hem dan ook uitgesloten, hoewel hij er natuurlijk nog wel onder contract staat. Waar de sportieve toekomst van de voetballer wel ligt, is nog onduidelijk. Hij speelde nog nooit in het buitenland en sluit een langer verblijf bij zijn oude liefde FC Twente zeker niet uit. Hij houdt op dit moment alle opties open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat om 350 kilometer file in het land. De meeste files nemen alweer af in lengte. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. Doordat het wegdek bij Everdingen slecht is, is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging voor het verkeer 3 kwartier. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 17 kilometer. Vanaf Bilthoven duurt er ook een half uur langer over. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijden. Verkeer vanaf Zonnebreugel 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging. De A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 11 kilometer file. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige, sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af. Nog flinke drukte wel bij Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht is namelijk de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Vanaf Utrecht Leidse Rijn tot aan knooppunt Everdingen 13 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor ook vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 16 kilometer file. Vanaf Utrecht Noord dus een half uur vertraging. Aansluiten op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht een kwartier vertraging bij Utrecht. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog 10 minuten oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club die dit jaar 3 verschillende trainers versleet. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. Sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Op de A2 Utrecht Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij afrit Everdingen, doordat het wegdek daar erg slecht is. Nog altijd 11 kilometer file daar. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurde 20 minuten langer over. Aansluitend op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim €1 miljoen in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van €5 miljoen aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks zijn blessure, met ruim €4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna €3 miljoen op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. Nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechte rijstrook is dicht op knooppunt Everdingen vanwege het slechte wegdek daar. 10 minuten vertraging. Aansluitend is de vertraging nog 5 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: radio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Beesterswaag is de weg daar dicht en verkeer richting Groningen moet dus omrijden. Dat gaat via Leeuwarden over de A32 en de N31. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting nog tot 10:30 vanavond.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. De weg is dicht bij afrit Beesterswaag. Tot 10:30 vanavond moet het verkeer richting Groningen omrijden en de route via Leeuwarden volgen over de A32 en de N31.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen is de weg dicht bij afrit Beesterswaag. Duurt nog tot 11:30 vanavond. Tot die tijd volg je de route via Leeuwarden over de A32 en de N31. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.
0: Is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.